nog veel meer. Met een English girl en een Andries girl, they are ready for a flirt. Al die weet als jij je redder mij, voor noem ting i het shirt. Voor jij is smil, al een zieke lil, zo smiler jij ook toch.